achteruimte telie van die. Waar ik was slecht in nacht, gisteren waar men op zee. Rikke waar men mij betreft, wie waar men blijft van gisteren nog. Toch blijf je om je migraine, jonger tykt u trekt me. Als men zo verfascineert, als men ik wie bereikt. Waar men nog af die fixeren, waar men andere ignoreert.